kidogo kuza chichi, ongezea kuzangwa beach, unikopeshe, chukua nusu kuza vani, za jistemu sanganya, Airtel Money yangu iko hewani, unikopeshe.